0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen had de wolf een bericht voor de draak.
1: Je moet prinses Assepoester helpen. Er staat een hele gemene draak op haar stoep. Ze is in groot gevaar.
2: Maar de schat dan?
1: Ah, daar zal heus niemand aankomen. Maar goed, ik zoek wel een andere held om Assepoester te redden.
2: Oké. Ik ga al.
1: Zo, die is er mooi ingetrapt. Nou, waar is die schat? Rijk ben ik! Schat hemeltje rijk!
3: Hey, kijk uit, joh.
2: Een kabouter?
3: Ja, een kabouter, ja. Wie moet er anders het kasteel schoonhouden dan? De kaboutertjes natuurlijk.
2: Maar de wolf zei dat Assepoester in gevaar was. Huh? Omdat er een gemene draak voor haar deur zou staan.
3: Die draak ben ik zeker. Laat me niet lachen. Hm. Assepoester is niet eens thuis. Nee, die wolf heeft jou goed te pakken genomen.
1: Rijk ben ik. Schat hemeltje rijk.
4: Wat doe jij daar?
1: Dat zit zo. De draak heeft mij gevraagd om even op de schat te passen.
4: Ja?
1: Ja, hij moest even weg naar zijn zusje op kasteel Drakenstein. Snapt u wel?
4: Dan is het goed, want ik wil niet dat er gestolen wordt in het Sprookjesbos.
1: Natuurlijk niet, majestueuze hoogelijkheid. Ik zou niet durven. Ik geef hem straks gewoon weer terug. Tot ziens, hoor.
4: Dag.
1: Dag.
2: Ah, als ik het niet dacht. Mijn schat! De wolf heeft me in de maling genomen en mijn schat gestolen.
4: Wat zeg je nou? Maar hij zei dat hij erop moest passen.
2: Dat liegt hij. Het is een dief.
4: Dat is niet zo fraai. Wacht, ik weet iets. Ik ga straks naar de wolf en jij verstopt je in het bos. En als ik mijn hand omhoog steek, zo, dan kom jij tevoorschijn en vraagt om je schat.
2: Maar hij zal hem heus niet teruggeven. Hij heeft hem toch gestolen?
4: Let jij maar eens op. Hallo, Wolf.
1: Dag.
4: Zeg, jij past toch op de schat van de draak?
1: Ja, dat zei ik u toch al?
4: Dat weet ik. Ik moet vanavond namelijk naar Hertog Hotemethoot. En dan is er niemand thuis. Zou jij dan ook mijn schatkamer willen bewaken?
1: Ligt daar dan ook zo'n schat?
4: Eén schat? Daar liggen wel 1000 schatten.
1: 1000? Maar dan ben ik 1000 keer zo rijk. Ik bedoel, ik pas er graag op.
4: Heel fijn. Maar hoe weet ik nu zeker dat je die 1000 schatten niet zult stelen?
1: Ik steel nooit iets. Ik geef altijd alles eerlijk terug.
4: Dan is het goed.
2: Goedemiddag. Mag ik mijn schat terug?
1: Ja, als ik nu één schat teruggeef, kan ik er straks wel 1000 stelen. Kijk eens, daar staat hij. Ik geef namelijk altijd alles eerlijk terug.
2: Mooi. Bedankt.
1: Ziet u wel? Ik ben een prima oppas.
4: Goed zo. Tot vanavond.
1: Ja, tot vanavond. Hoera. 1 schat ben ik kwijt. Maar vanavond steel ik 1000 schatten van Assepoester.
0: Maar dat ging natuurlijk niet door. Want nu de draak zijn schat terug had, had Assepoester die avond een vervelend bericht voor de wolf.
4: Jammer, maar Hertog Hotemethoot heeft onze afspraak afgezegd.
1: Ja, maar...
4: Dus nu heb ik vanavond helemaal geen oppas nodig.
1: Nee, maar...
4: toch bedankt, hoor.
1: Graag gedaan.
0: De wolf was boos en verdrietig tegelijk. Maar het was zijn eigen schuld. Dan had hij maar niet moeten stelen. Gelukkig was er de maan. Daar kon hij nog even flink tegen huilen. Net als die keer... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Alex Warren, dat is zijn naam. En Fever Dream in de ochtendshow bij Hallo Kids Radio.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Nou, de platenkast die gaat over de Vierdaagse, de Nijmeegse Vierdaagse. Dus liedjes over lopen of alles wat er een beetje mee te maken heeft. En ja, ik heb nu een leuk loopliedje. Dit is eigenlijk wel... Nou, misschien wel de beste die je kan verzinnen. Namelijk een liedje van Lee Towers, You Never Walk Alone. En dit is eigenlijk een liedje van een band die nog veel ouder is. Namelijk Jerry and the Pacemakers. En dat komt alweer uit de jaren 60. Maar deze versie is in Nederland super bekend geworden. En wordt eigenlijk altijd gedraaid als de Vierdaagse zijn. We gaan luisteren naar Lee Towers met deze meezinger. Nu op Hallo Kids Radio.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dino's.

0: Dat is leuk. Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
5: Hallo Kids Radio.
1: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Minuten over 7. Goedemorgen. Je luistert naar de ochtendshow met Arnoud en Mayoli.
1: Ja, inderdaad. Allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Donderdag 23 juni. En dat betekent dag nummer 3 alweer van de Vierdaagse.
0: Ja, dag nummer 3. En ik ga meteen even inchecken bij onze luisteraar Rosalie. Die staat nu aan de start, als het goed is, voor dag 3. Die heeft hem gisteren ook gelopen. Dat was de dag van wiegen. Dat is wel grappig, want dinsdag was de blauwe dag. Gisteren was de roze dag, vandaag is de groene dag. En dit is, ja, wat ze zeggen, de zwaarste dag van de Vierdaagse. Namelijk de Zeven Heuvelen onder Nijmegen.
1: Ja, ik vind het altijd wel flauw hoor. Ik denk altijd, doe dan de zwaarste dag wat eerder. Niet al halverwege pas.
0: Ja, maar goed, hoe kan het ook zijn als je die zwaarste dag op de eerste dag hebt, dat mensen dat dan te veel afhaken.
1: Oh ja, dat is ook wel weer waar. Niet, ja, dat dus, klopt. Ja.
0: Nou, ik heb de app openstaan. Rosalie is nog niet vertrokken. Het is nu, 7:05. Dus ik denk dat ze elk moment kunnen vertrekken. En dan wensen we jullie natuurlijk heel veel succes. Want volgens mij heeft Rosalie gezegd, joh, wat er ook gebeurt, ik ga me uitlopen deze week. Dus nou, dat vind ik wel cool, toch?
1: Ja, ik vind het wel knap. Ik bedoel, Rosalie is uit mijn hoofd pas 12. En ze loopt dus nu al mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Wel ja, dus de kinderafstand, ja. De 30 kilometer, maar dan nog. Dat is nog steeds heel zwaar.
0: Ja, dat is ook zo. Dus nou goed. En laten we papa Ron niet vergeten.
1: Nee, tuurlijk,
0: want het gaat natuurlijk over Rosalie. Maar ja, die staat ook te bikkelen. En die loopt ook elke dag gewoon mee. En nou, volgens mij gaat dat wel goed. Dat over de Vierdaagse. Even iets heel anders, Mayoni.
1: Nou?
0: Ik vind echt, ja, hou op met me. De pepernoten liggen nu al in de winkel.
1: Hè?
0: Ja.
1: Maar de zomervakantie is pas net begonnen.
0: Nou, meestal was het zeg maar aan het einde van de zomervakantie. Ja. En dat we allemaal zeiden, nou, dit is een beetje vroeg. Het duurt vanaf vandaag nog 135 dagen tot Sinterklaas. En sommige winkels die hebben dus nu de pepernootjes al in de winkel liggen.
1: Misschien is dat voor de toeristen. Dat ze denken, hey, misschien willen die dat ook kopen.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Er is 4.

0: Ik ben benieuwd. Zou dit de zomerhit worden van België 2026? K3 zit nog midden in de race, want ze hebben daar altijd toch best wel een grote prijs. Wie oh wie, welke Vlaamse artiest krijgt die mooie prijs uitgereikt, de zomerhit van het jaar? Ja, volgens mij is het K3 nog nooit gelukt, dus het zou me niks verbazen als ze hem wel heel erg graag willen hebben.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik weet nog dat 1 of 2 jaar geleden had je Camille. Dat was ook een heel leuk liedje.
0: Pommelien Thijs heeft hem al 3 of 4 keer achter elkaar gewonnen. Dus ja, het is op een gegeven moment ook wel een keer aan vervanging toe.
1: Dan,
0: zou je denken.
1: Dan eisen wij bij de organisatie dat K3 dit jaar de prijs wint.
0: Ja, dat kan je niet zomaar eisen. Want er zijn nog 20 andere mensen die ook graag willen winnen.
1: Oh ja, dat is ook weer zo. Nou goed. Ja. Wanneer wordt dat eigenlijk bekendgemaakt?
0: Uit mijn hoofd aan het einde van de zomer. Maar volgens mij... aan het einde van de zomer noemen ze in België augustus.
1: Oh ja, dat is goed. Nou, we houden het in de gaten. De strijd om de zomerhit in België.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, we gaan weer lekker de oven gebruiken. Want ook vandaag wordt het zo rond de 20 graden. Dus we gaan lekkere muffins maken.
1: Oh, dat is altijd goed in de ochtend.
0: Ja, en dan hebben we al wel vaker muffins in de uitzending gehad. Maar vandaag gaan we muffins maken. Met, let op, daar komt-ie. Courgette erin. Ja. Met kokosrasp. Ja. Met stukjes appel. Ja, dus ook alles raspen trouwens. En een wortel. Nou, hey, bijzondere combinatie, hè?
1: Ja, oké. Okay, ja, de kokos ben ik niet zo gek van. Dus die zou ik er dan even uitlaten.
0: Ja, maar het gaat om de totale smaak, Arno.
1: Nee, dat snap ik. Maar kijk, courgette groeit bij mij veel in de tuin nu met de moestuin. Dus dan doe ik er gewoon wat extra courgette bij. Dus ik ben benieuwd wat we gaan maken en hoe we het gaan maken.
0: Ja, courgette zorgt er trouwens wel voor dat de muffin wat natter wordt. Hetzelfde geldt als bij de appel. Dus je moet er ook weer niet te veel in doen natuurlijk. Nou, wat heb je nodig? Nou, zo'n mooie speciale rasp. Een soort, hoe noem je zo'n ding? Zo'n kaasrasp. Dan ga je eerst de wortel, de courgette en de appel mee raspen. Daar ben je wel even mee bezig. Misschien moet je dit wat dat betreft met z'n tweeën doen, dit recept. Want die kokosrasp, ja, die kan je vaak kant-en-klaar kopen. Met wortel kan dat trouwens ook nog wel. Want dan heb je, hoe heet dat ook weer, peen Juliet. Nou ja, met appel kan je dat niet kopen. En met een courgette kan dat geloof ik ook niet.
1: Ja, deze is Julienne.
0: Oh, Julienne, sorry.
1: Julienne, dat is weer wat anders. Ja.
0: Lijkt erop. Nou, die heb je dus allemaal nodig. En in dit geval, in deze tip, gaan er ook nog een paar nootjes in. Want alles is natuurlijk best wel zacht wat in die muffin gaat. En als je een paar gehakte walnootjes erin doet, dan krijg je meteen ook een bite dat je nog wat extra moet kauwen. Dus dat is ook wel af en toe wel lekker. Nou, je hebt dus niet zo heel veel nodig. Je gaat op een gegeven moment in een grote kom alles bij elkaar doen. Dus dat betekent je stukjes wortel, je stukjes courgette, je stukjes appel en je pekanootjes. Nou, je walnootjes, die doe je goed door elkaar husselen. Dan doe je daar je kokosnootras bij. Dan doe je daar een beetje kaneel overheen. Dan ook weer goed husselen. Dan gaat er een beetje bloem in. En dan als laatste komt die. Ja, dit is misschien ook heel gek wat ik nu ga zeggen. Dan doe je er even 2 à 3 grote lepels appelmoes doorheen. Mm-hmm.
1: Ja, maar ik snap dat wel. Dat zorgt voor een beetje zoetigheid.
0: Ja, en uiteindelijk, kijk, het moet ook allemaal aan elkaar plakken. Hè? Want je moet uiteindelijk deeg maken. Want anders, ja, dan heb je alleen droge ingrediënten. En daar kan je geen muffin van maken. Als je nou denkt, ja oké, appelmoes is leuk, maar dat wil ik er niet in hebben. Dan zou je het ook met een beetje water kunnen doen. Maar dan moet het wel echt weinig water zijn. Want anders dan gaat die muffin niet rijzen in de oven. Dus nou, als je dat allemaal goed door elkaar gehusteld hebt, dan krijg je een beslag met heel veel stukjes daarin. Dat schep je in de muffinvormpjes. En dan is het een kwestie van even wachten. Want dan gaat hij ongeveer 20 minuutjes in de oven. Nou, dan is het even een kwestie van even wachten. Want dat moet natuurlijk ook wel gedaan worden.
1: En even wachten nog, ja.
0: Ja, is hij klaar. En je kan dit dus warm eten en koud. Maar let wel op, er zit appelmoes in en stukjes appel. En daar kan je tong vrij snel mee verbranden. Hè? Dus let op dat je hem niet meteen eet zodra hij uit de oven komt.
1: Nee, niet doen. Nou, ik vind het leuk met appelmoes en we gaan aan de slag.

0: leukste liedjes. Je hoort ze allemaal hier op Hallo Kids Radio. Maar ja, je hoort af en toe ook hele leuke tips.
1: Ja, zeker. De Go Kids tips van deze dag.
2: Hallo Kids Radio.
1: Nou, daar gaan we dan. We zitten midden in de provincie Zuid-Holland. En ja, als je daar naartoe gaat, ja, wat zou je kunnen doen? Nou, je kunt bijvoorbeeld naar Bounce Valley. Dat klinkt cool, hè?
0: Bounce Valley is met springkussens, toch? En hoe noem je dat? De trampolines en zo?
1: Ja, luchtkussens, ja. Bounce Valley in Ridderkerk, dat is een nieuwe locatie van Bounce Valley, want ze hebben er meer. Je kunt racen over gigantische luchtkussens, je trotseert de obstakels en je springt samen met je vrienden de hele dag door. Dat is perfect voor warme zomerdagen, maar ook voor als het regent, want het is binnen.
0: Ja, slim. Ja, heel slim. Ja.
1: Nou, het is in ieder geval een plek waar je energie kwijt kan, Bounce Valley dus in Ridderkerk. En dan steken we even over. Het is niet heel ver van Ridderkerk. We gaan naar Rotterdam, naar Plaswijk Park. Ben je nou op zoek naar het perfecte zomeruitje? Nou, dan ben je bij Plaswijk Park aan het goede adres. Want je kunt daar een dag vol spelen, ontdekken en avonturen beleven. En naast alle speeltuinen, dieren en het watergedeelte zijn er deze zomer ook nog 3 speciale zomeravonden.
0: Aha.
1: Op woensdag 29 juli, 12 augustus en op 26 augustus. Dan blijft het park namelijk extra lang open tot 9 uur 's avonds.
0: Oh, dat is altijd goed om te weten. Ja.
1: Ja. En we zitten toch een beetje in een avontuurlijke hoek. Dan gaan we ook nog even naar Klimpark Adventure City. Dat is ook in Rotterdam. En dat is het grootste indoor en outdoor klimpark van Nederland.
0: Oh, dat klinkt.
1: Dan klim je dus omhoog, hè? Ja. Dan ga je aan ziplines omhoog. Je kan een vrije val maken en je hebt een tubingbaan. En voor kinderen vanaf 4 jaar zijn er speciale kidsparcoursen en speelactiviteiten. Nou,
0: oh,
1: superleuk om een keer te doen. Klimpark Adventure City dus, ook in Rotterdam. Nee.

0: De meidengroep Joy hoorde je net op de radio. Want ja, je hoort liedjes die je heel goed kent. En misschien ook liedjes die je wat minder goed kent. Maar volgens mij heeft toch wel iedereen die zit te luisteren een echte bestie. Beste vriend, beste vriendin. Misschien is papa of mama dat wel. Dat kan natuurlijk ook nog.
1: Ja, dat kan ook nog wel. Of je kat. Hè, dat,
0: ja, oh ja, is een goeie. Of je hond inderdaad. Ja, ja, beste vriendjes zijn er altijd. En er zijn heel veel liedjes over gemaakt. Alleen, ja, weet je, de naam van beste vrienden zijn wisselt heel vaak. Want in mijn tijd noemde iedereen elkaar BFF. En nu is het juist, ja, maar jij bent mijn bestie. Bijvoorbeeld, ja.
1: Als hebben jullie... Het maakt ook niet uit hoe je het noemt natuurlijk, hè?
0: Toen jij jonger was, Arnoud, hè, zo basisschool, middelbare school. Hadden jullie daar ook een speciale naam voor?
1: Ja, daar zit ik even aan te denken of dat zo was. Weet ik eigenlijk niet echt.
0: Mm.
1: Nee.
0: Nou ja, dat maakt ook niet uit, toch?
1: Ik bedoel... Nee, dat maakt niet uit. Nee. Hey, ik zit even naar de klok te kijken. Het is 8:02.
0: Oh,
1: en wij moeten niet vergeten te gaan zingen voor de jarigen.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig!
0: Ja, het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op donderdag 23 juli.
1: Nou, let op, want ik heb een hele bekende acteur die vandaag jarig is. Oh. Hij is 37 jaar geworden, komt uit Engeland en zijn naam is Daniel Radcliffe.
0: Oh, dat is die meneer van Harry Potter. Ja.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja, die speelde natuurlijk toen hij klein was al Harry Potter. Dus nou, van harte gefeliciteerd namens ons. En dan kijken wij nog even op de kalender van Hallo Kids Radio. Staat daar nog iemand op vandaag?
0: Maar natuurlijk staat daar iemand op. Ik zie namelijk dat Fenna vandaag jarig is. Fenna is vandaag 10 jaar geworden. Dus Fenna, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Ik hoop dat je een hele leuke verjaardag hebt. Want volgens mij, ja, jarig zijn in de vakantie voelt denk ik toch altijd een beetje anders dan als je jarig bent op een schooldag. Maar gelukkig hebt je wel een verjaardag, want iedereen heeft een verjaardag en bij iedereen voelt dat hartstikke speciaal. Dus we gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is en dus heel specifiek

0: Dat was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Nou, ja, de dinosaurussen kunnen inderdaad behoorlijk hard gaan. En ik denk als je daar oog in oog mee staat met zo'n dinosaurus, dat je daar niet alleen een beetje subtiel schrikt van het brullen, maar ook wel hoe groot dat ze zijn.
3: Dat denk ik ook, zeg, als die zo voor je neus zou staan. Nee, ik ben wel eens in Amersfoort geweest. Daar heb je een dino-bos bij het dierenpark. En hebben ze dus een aantal op ware grootte. Nou, dan...
2: Ja, die,
3: als je omhoog kijkt, dan denk je, jeetje, als je dat tegenkomt, dat is wel pittig.
2: Ja, ja, dat denk ik ook. Maar goed, aan de andere kant, dinosaurussen zijn natuurlijk nu ook heel erg cool. Hè? Iedereen wil het hebben, iedereen gaat er naartoe. Er zijn speciale evenementen, dinosaurussen staan op shirts, op petjes, op dekbedden, op helms van een fiets. Overal vind je ze wel terug.
3: Ja, hey, we moeten even iets anders bespreken. Dat is het attractiepark ticketalarm. En als je dat alarm hoort, dan volgens mij is het al een keer afgegaan. Maar als je dat hoort, dan is eigenlijk het enige wat je moet doen, meteen even een appje of een mailtje sturen. Waarin je zet dat je wil winnen en dat je het alarm hebt gehoord. Want wat kun je winnen namelijk deze week? Dat zijn tickets voor attractiepark Toverland.
2: Ja, en dat is niet zomaar. Want attractiepark Toverland is natuurlijk een superleuk park om naartoe te gaan. Nou ja, kost ook best wel wat natuurlijk aan de kassa. En wij kunnen je gratis er naartoe sturen. Maar Arnoud, nou kreeg ik toevallig een berichtje van Demi. Dat kwam gistermiddag al binnen. Maar ik dacht, ik lees hem toch nog even voor. Ik weet niet of Demi nu aan het luisteren is. Maar Demi had gisteren namelijk ook meegedaan met het attractiepark Tover. Attractiepark Alarm. En ze vroeg, ja leuk, ik wil graag naar Toverland. Maar wanneer krijg ik eigenlijk te horen of je gewonnen hebt?
3: Oh, goede vraag. Nou, ja. Daar heb ik een heel duidelijk antwoord op. Dat is morgenmiddag, dan is het vrijdag.
2: Ja.
3: En dan maken wij behalve de ochtendshow ook een middagshow tussen 4 en 6. En dan gaan wij de winnaar bellen. Dus morgenmiddag, vrijdagmiddag tussen 4 en 6 hoor je of je gewonnen hebt. Ja. Hoor je nu vandaag of morgen nog een ticketalarm, kun je meedoen. En het is ook wel een leuk spelletje, hè? Want dan heb je gewoon lekker de radio aan staan. En op een gegeven moment als je dan die toeter hoort en dan hoor je mij zeggen, attentie, ticketalarm. Ja, dan moet je meedoen. Dus het is gewoon een kwestie van opletten.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Ja, de tijd die vliegt inderdaad wel snel voorbij, Luna Sabella. Goed dat je het zegt, want we zitten inmiddels al in de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Toch gek eigenlijk, hè? Dat de tijd voorbij kan vliegen. Dat de tijd langzaam kan gaan, maar achteruit, dat gebeurt eigenlijk nooit.
2: Nee, klopt.
0: Ik vind het toch jammer. Heb je dan niet af en toe van die dagen die je denkt, ach, die dag had ik wel even opnieuw willen doen? Of als ik dat had geweten, dan had ik gisteren nooit puntje gedaan.
2: Ja, maar ja, weet je, elke dag maak je fout of lopen dingen even anders dan gepland.
0: Ja.
2: En het leuke is, dan is er morgen, als het goed is, weer een nieuwe dag. Hè? Dus,
0: ja, zo kun je er ook naar kijken, dat is waar. Dat klopt.
2: Nou,
0: ja.
2: Hey, de platenkast, liedjes over lopen. Dat heeft van alles te maken met de Vierdaagse. Ik ben ondertussen even aan het inchecken bij onze vaste luisteraar Rosalie. Die is inmiddels exact 26 minuten onderweg. Die is dus gestart om, iets later. Nou, rond 6:15. En ze loopt nu een gemiddelde snelheid van 6 kilometer per uur.
0: Zo, dat is snel. Ja, maar goed, het is nog vroeg.
2: Ja, maar maandag zat ik ook te checken. Toen lag die snelheid lager. Nou, vandaag lopen ze de route onder Nijmegen. Dat is de Zevenheuvelenroute en dat is best een pittige. Maar goed, volgens mij zijn ze lekker op weg. Lopen helpt erbij, tenminste leuke loopliedjes bedoel ik te zeggen.
0: Mm-hmm.
2: En deze helemaal, Walking on Sunshine, is een grote zomerhit van Katrina and the Waves. Uitgebracht in 1985, liedje is al meer dan 40 jaar oud. Maar elke zomer komt deze weer voorbij. Je hoort ze nu op Hallo Kids Radio.

Sarah Larsen op Hallo Kids Radio. De bingomolen staat er klaar voor. Ja, en normaal gesproken zouden we dus nu bellen met iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag. Maar jongens en meisjes, papa's, mama's, het attractiepark Ticketalarm, dat doet vandaag nog mee, de hele dag en morgen ook nog. Want morgenmiddag in de vrijdagmiddagshow, dan pas wordt er een winnaar gebeld.

0: ondertussen even draaien aan die mooie gouden bingomolen.
1: Ja, ik heb de lijst voor mijn neus met 75 titels daarop van liedjes van Kinderen voor Kinderen. En in de bingomolen, je raadt het al, daar zitten 75 balletjes in. En Marjoni gaat er nu eentje uit proberen te laten rollen.
0: Ja, noem eens even een getalletje, waar hebben we zin in vandaag?
1: Nummer 18.
0: Nummer 18, oeh, dat is in de buurt van waar we gisteren of eergisteren zaten. Ah ja, ja. Dan ga ik een poging wagen, Arnoud, om nummer 18 te draaien. Even kijken. Zo. Oeh. Is niet eens in de buurt van nummer 18, Arnoud. Nummertje 55.
1: Dat maakt helemaal niks uit. Nummer 55. Nummer 18 was trouwens Zomertroep.
0: Oh, ook leuk.
1: Even kijken, nummer, wat zei je nou? Nummer 58?
0: Nee, hè? 55.
1: 55, sorry. Dat is... dat zegt maar even niks. Het nummer Vreemde Dingen.
0: Mij ook niet. Maar dat kan of nieuw zijn of oud. Ja, dat weet je natuurlijk nooit, hè? Als er een liedje uitrolt uit de bingemolen die we niet kennen.
1: Nou, het enige wat je kan doen is even op de play-knop drukken. Zo klik en dan horen we zelf of het herkennen.
0: Oh, dit klinkt wel nieuw. Maar ik herken het niet.
1: Nieuw, ja. Nee. Nou, leuk. We gaan luisteren.

0: Kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis Het Loo.
1: Wat is de leukste vakantie die jij ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
2: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Op 25 juli is het weer Zwarte Zaterdag. De dag dat de meeste gezinnen op vakantie gaan. Uren in de file, wat een luxe. Maar er blijven ook ontzettend veel gezinnen thuis. Geef kleur aan Zwarte Zaterdag. Bekijk de mogelijkheden op devakantiebank.nl.
2: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Nou, het is alweer een paar minuten over acht. Goedemorgen, je luistert naar de ochtendshow bij Hallo Kids Radio. Met natuurlijk Arnoud, dat ben ik. En die andere stem, die hoor je nu, dat is DJ Mayoni.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Nou, denk ik dat er inmiddels steeds meer kids en papa's en mama's de radio aan hebben staan. Want laten we eerlijk wezen, de vakantie is toch ook wel een beetje bedacht voor het uitslapen.
2: Ja, natuurlijk. Maar dat is ook goed, hè? Eventjes bijkomen. Niet meteen in de wekker om 6 uur. Daar is de vakantie voor. Nou, is het natuurlijk wel zo dat alle kinderen in Nederland vrij zijn. Maar alle papa's en mama's, die hebben niet 6 weken vakantie, hè?
3: Nee, dat is eigenlijk niet zo goed over nagedacht. Dat je dan denkt, waarom hebben de kids wel 6 weken en papa en mama niet? Dat is toch eigenlijk niet handig?
2: Altijd een beetje puzzelen. Ja. Stel ervoor dat je vandaag wat leuks gaat doen. Laten we eens even kijken naar het weer van vandaag. Het is donderdag 23 juli. Het is vandaag een beetje bewolkt in de ochtend. 17 graden. Oeh. Vanmiddag kan het tot 23 worden. Dat is niet heel warm. Maar het is prima weer. Zeker bijvoorbeeld. Ja. Als je de Vierdaagse loopt, is het helemaal goed. Dit is gewoon perfect weer om te lopen.
3: Nou, niet alleen de Vierdaagse, maar ook bijvoorbeeld bij een dierentuin. Of als je naar een attractiepark gaat. Of misschien ga je wel naar zo'n leuk klimbos, hè, waar je het net over gehad hebt, Arnoud. Dan is het niet heel fijn als het 35 graden is.
2: Nee, dat is waar. Het weekend wordt wel weer lekker zomers warm. Vanaf vrijdag wordt het steeds warmer. Ik heb even gekeken naar zaterdag en zondag. Kan het variëren van 23 graden in het noorden tot 29 in Limburg.
3: En
2: wij gaan naar Ameland. Ik zag inderdaad vrijdag en zaterdag 20 graden. Maar zaterdag wordt het daar 25 graden.
3: Nou, dan heb jij een andere thermometer dan ik. Bij mij stond er 20 graden.
2: Nou, maar het is toch heerlijk weer?
3: Ja, natuurlijk. Nee, dat is wel
2: weer.
3: Zo.
2: Zonnetje erbij. Dus beter dan dat we zitten te puffen met 38 graden, hoor.
3: Ja, dat is waar. Dat klopt. Ja, Ameland is daar wel een goede temperatuur.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Het liedje wat je net hoorde was van de Zoete Zusjes. Maar Arnoud, volgens mij heb ik het goed gehoord. Maar daarvoor was het alarm, toch?
1: Nou, dat was niet te missen, dacht ik.
0: Nee, dat dacht ik ook niet. Dus als je nu toevallig net denkt, maar hè, alarm, waar hebben we het over? Nou, deze hele week hebben we het attractiepark ticketalarm. Je kan tickets winnen voor Toverland, dus stuur nog even snel een berichtje in, hè?
1: Ja, en het is niet alleen in de ochtendshow dat je dat alarm kan horen. Dat is ook gewoon in alle andere uren overdag of misschien wel 's avonds.
0: Ja, en je mag vaker meedoen. Hè? Sterker nog, hoe vaker je meedoet, hoe meer winkans je maakt. Want morgen, dan is het vrijdag en dan gaan we 's middags de winnaar bellen. Ja, en tickets voor Toverland, ja, die zou ik zelf ook wel graag willen winnen.

0: Dat was muziek uit de musical van Pinocchio. En ik zit even te denken, Arnoud. Ja, Pinocchio, hij hoort natuurlijk wel bij het Sprookjesbos. Want nou ja, iedereen kent vast het verhaaltje wel van Pinocchio. Hè? Dat als hij liegt, dat dan zijn neus een beetje langer wordt. Maar ik heb hem eigenlijk nog nooit voorbij horen komen in een van de verhaaltjes van Sprookjesboom. Jij wel?
1: Nee, voor zover ik kan herinneren inderdaad niet.
0: Nee. Moet het toch eens even vragen dan.
1: Ja, vind ik een goed idee. Dat gaan we niet nu doen, want Sprookjesboom die is zich nu aan het voorbereiden op het verhaaltje wat hij zo meteen gaat vertellen.
0: Ja.
1: Dat doet hij namelijk elke dag hier bij Hallo Kids Radio om 8:30.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag hield de reus Klein Duimpje en zijn vriendjes goed in de gaten.
1: Waar zul je ze hebben?
2: 99, 100, ik kom.
1: Haha, dit is mijn kans. Buut vrij!
2: Wat kom jij hier doen?
1: Ik buut me vrij. Dan heb ik toch gewonnen?
2: Ja, als je meedoet. Maar je deed helemaal niet mee.
1: Flauw hoor. Ik wil ook meedoen.
3: Jij? Meedoen?
4: Dat kan toch niet? De enige plek waar jij je kunt verstoppen is achter het kasteel van Doornroosje.
1: Oh ja? Ik kan me anders heel erg goed verstoppen.
2: Oh, bewijs dat dan maar.
5: Ja, we houden vanmiddag een wedstrijdje. En als we je toch vinden, dan...
4: Dan moet je een hele week hier bij het geithuis als klimrek komen liggen.
1: Goed. Maar als jullie me niet vinden, dan wil ik mijn laarzen terug.
3: Oh nee, niet doen.
5: Nee, dat moet je echt niet doen, Klein Duimpje.
2: Maak je niet druk, dat wint hij toch nooit. Goed, als jij wint, dan geef ik je laarzen terug.
1: Echt? Eindelijk. Ik heb mijn laarzen zo gemist. Tot vanmiddag.
0: De reus ging weg, maar hij was al snel niet meer zo zeker van zijn zaak.
1: Amai, amai. Hoe moet ik nu zorgen dat ze me niet vinden? Was ik maar onzichtbaar, hè? Ah, wacht eens even. Maar natuurlijk, de heks. Oh, slim van mij.
6: Jij wil een onzichtbaarheidsdrankje?
1: Ja.
6: Om verstoppertje te spelen? Wat een bijzonder, belachelijk bedenksel. Mijn onzichtbaarheidsdrankjes zijn veel te kostbaar om voor zo'n kinderachtig kleuterspelletje gebruikt te worden.
1: Maar ik kan er mijn laarzen mee terugverdienen.
6: Als hij zijn laarzen terug heeft, kan hij Klein Duimpje voor me vangen en in mijn hokje stoppen. Dat is een goede ruil. Goed, maar denk eraan. Het is sterk spul, dus niet meer dan 2 druppels drinken.
1: Ja, dat is goed. Ik ga lekker winnen.
0: Die middag stond iedereen klaar voor de grote verstopwedstrijd.
2: Goed, als we bij 100 zijn, dan gaan we je zoeken.
1: Ja, ja, ja, ja.
7: 1, 2, 3, 4.
1: Oei, ze zijn al bijna bij de 100. Snel onzichtbaar worden. Wat zei die heks nu? Niet meer dan 2 druppels. Nou ja, als 2 druppels werkt, dan zal een heel flesje nog beter zijn, zeker?
0: De reus was eigenwijs en dronk het hele flesje leeg. Maar het drankje werkte perfect. Klein Duimpje, Benjamin en Roodkapje konden de reus niet zien en hem dus ook niet vinden.
5: Zien jullie hem?
2: Nee. Hij zit zelfs niet achter het kasteel.
1: Die wurmen kunnen me echt niet zien. Ik ga winnen.
4: Volgens mij vinden we hem nooit.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Kom maar tevoorschijn, reus.
5: Ja, je hebt gewonnen.
1: Hier ben ik.
2: Waar ben je?
1: Ah, hier natuurlijk.
4: Je hoeft je niet meer te verstoppen.
1: Ah, niet flauw doen, hè. Ik ben er toch. En kom op met die laarzen.
5: Ik hoor je wel, maar ik zie je niet.
2: Nee.
1: Hè?
0: Maar zolang de onzichtbaarheidsdrank nog werkte, kon de reus helemaal niet tevoorschijn komen.
1: Maar ik zeg toch dat ik hier sta.
2: Ja, je klinkt wel dichtbij.
4: Maar we vinden het toch niet leuk meer. Je speelt vals.
5: Ja.
4: Huh? Laten we wat anders gaan doen.
1: Nee, niet doen.
2: Ja, dat is goed. De reus is zo flauw.
1: Dat is niet waar, hè? Ik heb eerlijk gewonnen.
5: Tikkie, jij bent hem.
1: Hé, niet weggaan. En mijn laarzen dan? Ik ben er echt. Kijk dan. Wacht. Waarom overkomt mij dit nu toch altijd?
0: De reus heeft nog een hele tijd onzichtbaar rondgelopen. Dan had hij maar beter naar de heks moeten luisteren. Zo zie je maar weer dat je altijd goed moet nadenken of een slim plan wel echt zo slim is. Zo wilde de wolf eens een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: leukste liedjes. Je hoort ze allemaal hier op Hallo Kids Radio. Maar ja, je hoort af en toe ook hele leuke tips.
1: Ja, zeker. De Go Kids tips van deze dag.
2: Hallo Kids Radio.
1: Nou, daar gaan we dan. We zitten midden in de provincie Zuid-Holland. En ja, als je daar naartoe gaat, ja, wat zou je kunnen doen? Nou, je kunt bijvoorbeeld naar Bounce Valley. Dat klinkt cool, hè?
0: Bounce Valley is een met springkussens, toch? En hoe noem je dat, de trampolines en zo?
1: Ja, luchtkussens, ja. Bounce Valley in Ridderkerk, dat is een nieuwe locatie van Bounce Valley, want ze hebben er meer. Je kunt racen over gigantische luchtkussens, je trotseert de obstakels en je springt samen met je vrienden de hele dag door. Dat is perfect voor warme zomerdagen, maar ook voor als het regent, want het is binnen.
0: Ja, slim. Ja, heel slim. Ja.
1: Nou, dat is in ieder geval een plek waar je energie kwijt kan, Bounce Valley dus in Ridderkerk. En dan steken we even over. Het is niet heel ver van Ridderkerk. We gaan naar Rotterdam, naar Plaswijk Park. Ben je nou op zoek naar het perfecte zomeruitje? Nou, dan ben je bij Plaswijk Park aan het goede adres. Want je kunt daar een dag vol spelen, ontdekken en avonturen beleven. En naast alle speeltuinen, dieren en het watergedeelte zijn er deze zomer ook nog 3 speciale zomeravonden.
0: Aha.
1: Op woensdag 29 juli, 12 augustus en op 26 augustus. Dan blijft het park namelijk extra lang open tot 9 uur 's avonds.
0: Oh, dat is altijd goed om te weten. Ja.
1: Ja. En we zitten toch een beetje in een avontuurlijke hoek. Dan gaan we ook nog even naar Klimpark Adventure City. Dat is ook in Rotterdam. En dat is het grootste indoor en outdoor klimpark van Nederland.
0: Oh, dat klinkt.
1: Dan klim je dus omhoog, hè? Ja, dan ga je aan ziplines omhoog. Je kan een vrije val maken en je hebt een tubingbaan. En voor kinderen vanaf 4 jaar zijn er speciale kidsparcours en speelactiviteiten. Nou, superleuk om een keer te doen. Klimpark Adventure City dus ook in Rotterdam.

0: Dat waren de deelnemers van het Junior Songfestival van dit jaar. En het leuke is, wat je net hoorde, dat liedje, dat was vorige week de superhit. Maar nu heb ik de superhit van deze week voor je klaarstaan. We gaan namelijk luisteren naar Bruno Mars.
1: On My Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit.

0: Dat was vrolijke muziek van Cas de Ranger op Hallo Kids Radio. En dan ja, is het tijd om onze microfoon uit te gaan zetten.
1: Ja, dat klopt helemaal. Zometeen het peuteruurtje. Dat is tussen 9 en 10 met de leukste muziek voor de allerkleinste. Mm-hmm. Kers een voorbeeld noemen, Mayoni.
0: Nou, muziek van Dikkie Dik komt voorbij. Maar niet alleen Dikkie Dik natuurlijk. Juf Roos ken je misschien ook wel. Fien en Teun, Mike en Molly. Maar ook artiesten die je misschien wat minder goed kent. Want heb je bijvoorbeeld ooit al eens gehoord van Mama T?
1: Ja, oh, daar kwam je laatst mee. Mama T, ja, ik ken ik eigenlijk niet zo goed. Maar ook die hoor je hier bij, nou, bij Hallo Kids Radio.
0: Ja, daarom. Dus dat is zo leuk. Hè? Het is een mix met allemaal verschillende liedjes voor de allerkleinste. Dus hele herkenbare liedjes. Sommige liedjes die je wat minder goed kent. Maar dat is alleen maar leuk. Want zo leer je nog meer muziek kennen als je naar ons luistert.
1: Nou, dat zometeen dus tussen 9 en 10. Daarna de gewone muziekmix die je van ons gewend bent. Dat is eigenlijk voor alle kids, maar ook voor alle ouders van Nederland. Verhaaltjes tussendoor en vanmiddag tussen 3 en 4. Ja, dat doen we elke dag. De wereld van Studio 100.
0: Ja, ook leuk natuurlijk om lekker naar te luisteren. Nou, voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag op zo'n mooie, iets minder warme dag. En dan wie weet alvast tot morgen.

0: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

0: Appeltrip.
1: Dikkie Dik.
0: Het zijn mieren. Laat ze nou maar met rust. Want ze zijn lekker aan het werk. En ze vinden het wel best. Want ze gaan straks weer terug naar de mierennest. Daar gaan ze.

0: Veldhuis. Ik ben 8 jaar en ik luister jullie muziek elke dag. Ik vind het ook hartstikke leuk. Doei!
1: Ik teken alles, alles.

weer. Ik weet niet hoe het komt, ik weet niet hoe het kan. Maar als ik ga rekenen, denk ik aan tekenen. Zie ik een mens of een dier, staat die hupsakee.

ik een heerlijk stukje brood gesneden. Met een lekker kopje soep erbij. Oh, maar er zit een gat in de emmer. Dus alle soep loopt eruit. Dus ik moet heel snel drinken. Klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok. En nu ga ik lekker slapen. Mijn middagdutje doen.

0: Ik vind jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei! Mwah.
1: Een schaap is meestal wit. Maar er zijn zoveel meer kleuren. Ken je ze allemaal?

0: zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool!

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio. Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Super.

0: mag er toch nog best wezen. Zeg eens eerlijk, Co. Zou jij zeggen dat ik al 816 jaar oud ben?
1: Nee, absoluut niet.
0: Oh, dag lieve kinderen. Gezellig. Kom er maar gauw bij, want het is weer tijd voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom. Zoals jullie weten, leven we hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar soms is er wel eens wat. Zo was er eens een ontevreden heks en een wonderspiegel.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Waarom knabbelt er nooit meer iemand aan mijn huisje? Wanneer heb ik voor het laatst iemand vet gemest?
3: Goedemorgen, engheks.
2: Hé, hey, klein duimpje. Zin in een muur vol krakende krakelingen?
3: Sorry, engheks. Ik heb haast.
2: Is mijn snoep niet goed genoeg? Kinderen waren er vroeger toch op? Oh, kabouter. Kaboutertje K. De portie peperkoek.
4: Onder het werk wordt niet gegeten, lelijke heks.
2: Nou ja, ik had toch niet zo van baardhaar in mijn idee.
4: Een andere keer dan maar, lelijke heks.
2: Een heks? Een lelijke heks? Wat heeft iedereen tegen mij vandaag? Aha, zou dat het zijn? Lopen ze daarom zo haastig verder? Omdat ik lelijk ben.
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ach, bemoei je er niet mee.
6: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
2: Roodkapje, Roodkapje, blijf eens even staan. Ik moest je wat vragen.
6: In het bos, in het bos, in het bos.
2: Roodkapje, waarom huppel jij mijn heerlijke huisje voorbij?
6: Ik weet het niet.
2: Is het niet mooi genoeg?
6: Het is heel mooi.
2: Ligt dat dan aan mij? Ik bedoel, hoe zie ik eruit?
6: Als een heks?
2: Je vindt me lelijk, hè?
6: Nou, je bent vooral anders. Anders dan de anderen.
2: Ik ben misselijkmakend, monsterlijk lelijk. En daarom kom jij niet aan mijn huisje knabbelen.
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ja, ja.
6: Van mijn moeder mag ik geen snoep aannemen van vreemde mensen.
2: Als ik een mooie heks was geweest, had je dat al lang gedaan.
5: Lelijk of mooi?
2: Ja, nou weten we het wel. Oh. Roodkapje is mooi, ik ben lelijk, dat zie je toch.
5: Een spiegel bezit ik en dat is wonderspiegel. Die is heel krachtig. Iedereen die zijn blik daarin werpt, is even prachtig.
6: Echt waar?
5: Volg mij naar mijn paleis. En ik geef jullie die bewijs.
6: Oh ja, die spiegel. Ja, die wil ik heel graag zien.
2: Vast weer een van de treurige tovertruc. Nou, ik laat me niet voor de gek houden.
0: En zo gingen Roodkapje en de ontevreden heks met de fakir naar zijn paleis. De heks had nog nooit van haar leven in een spiegel durven kijken. En ze wist al helemaal niet wat een wonderspiegel was.
5: Zo, de spiegel die hier voor jou ligt, toont jou graag jouw ware gezicht.
2: Schots en scheef, grijs en gerimpeld.
6: Maar kijk, ik ook.
2: Waar rimpel? Het is echt een wonderspiegel.
6: In de wonderspiegel zijn we allebei hetzelfde.
2: Het ziet er net zo uit als Roodkapje. Net zoals Roodkapje.
5: Wie naar zijn spiegelbeeld blij lacht, die is veel mooier dan hij dacht.
0: De heks vond het jammer dat ze de wonderspiegel niet mee naar huis kon nemen. Maar ze was tevreden met hoe ze eruit zag. En dat was het belangrijkste. Ach ja, zo was Klein Duimpje graag wat groter geweest en de reus wat minder dik. Maar ach, dat is weer een heel ander verhaal.

0: Perla Musica.
1: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 8:30.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: 50 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
0: Op 25 juli is het weer Zwarte Zaterdag. De dag dat de meeste gezinnen op vakantie gaan. Uren in de file, wat een luxe. Maar er blijven ook ontzettend veel gezinnen thuis. Geef kleur aan Zwarte Zaterdag. Bekijk de mogelijkheden op devakantiebank.nl.
2: Is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Sprookjebrok. Woezel en Pip hebben gisteren cadeautjes gekregen. Woezel heeft kleurtjes en Pip een bal. Eigenlijk vindt Woezel Pips bal veel leuker. Maar ja, die is van Pip.
1: Pip zal het toch niet zo erg vinden als ik met haar nieuwe bal ga spelen?
2: Oeps.
3: Goedemorgen, Woezel. Jij bent vroeg. Heb je al een mooie tekening gemaakt met je nieuwe kleurtjes?
1: Nee, nog niet. Maar dat wil ik net gaan doen. Toevallig, hè, tante?
4: Hey, Woezel, heb jij mijn nieuwe bal gezien? Hij lag hier, maar nu is hij weg.
1: Nee hoor, Pip. Misschien heeft de wind hem wel weggeblazen of zo.
4: Ik weet het toch zeker.
1: Hoi, Buurpoes.
4: Dag, Buurpoes. We zoeken mijn nieuwe blauwe balletje. Toen ik ging slapen, lag hij voor het hok. En toen ik wakker werd, was hij weg. Gek, hè? Heb jij hem misschien gepakt?
5: Nee, hoor. Ik heb toch zelf al een mooie bal? Maar ik heb wel vreemd geritsel in de struiken gehoord vannacht.
1: Huh? Oh, misschien was er wel een ballenmonster in de tovertuin. Of een ballenboef. Dief. Oh ja, een dief.
4: Een dief? Maar dan is het wel gek dat hij jouw kleurtjes heeft laten liggen, Woezel.
5: Oh nee, hoor. Dieven vinden ballen veel leuker.
4: Echt? Een dief in de tovertuin? Oh, we moeten de anderen waarschuwen. Luister, iedereen. Er was een dief in de tovertuin. En die heeft mijn bal gestolen. Buurpoes heeft vannacht vreemde geluiden gehoord. Toch, Buurpoes?
1: Nee, mag ik wat zeggen?
6: Wacht even, Woezel. Een dief in de tovertuin, zeg je, Pip. Nou, wat voor vreemde geluiden hoorde je precies, Buurpoes?
5: Nou, eerst allemaal gestommel en toen allemaal stemmetjes.
3: Oh, nee. Waren er dan een heleboel dieven?
6: Vrienden, dit is een zeer ernstige zaak. Wij moeten volledig op onze hoede zijn. Misschien is de dief nog steeds in de tovertuin.
3: Zeg, wat een naar verhaal. Oh, wijze varen, wat moeten we nou toch doen?
1: Nee, er is geen dief. Pip, daar is je bal.
4: Mijn bal!
1: Oh, Pip, ik vond jouw nieuwe bal zo mooi en je lag nog te slapen. En toen ben ik alvast gaan ballen.
4: Oh, Jokkebrok, je zei dat je hem niet had gezien.
1: Ik dacht dat je heel boos zou worden omdat ik je nieuwe bal gepakt had zonder het te vragen. Sorry, Pip.
3: Woezeltje toch. Je mag niet jokken. Nou, er is in ieder geval geen dief in de tovertuin. En dat is heel fijn.
7: Oh jee, je moet ook niet liegen. Voor je het weet, wordt een kleine jokkebrok een hele grote jokkebrok. Lesje geleerd. Gelukkig is iedereen weer blij.
8: Minder schermtijd.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf zag de reus met een kruiwagen vol eten.
1: Bij zoveel heerlijke boodschappen zit vast wel een hapje voor een hongerige vriend als ik.
2: Altijd hetzelfde met jou. Een stukje watermeloen kan je krijgen.
1: Ik mag geen fruit van de dokter. Hé, dat is een waarzegmeloen.
2: Waarzegmeloen?
1: Ja, als je erin kijkt, dan kun je de toekomst voorspellen.
2: Huh? Ik zie niks.
1: Maar een waarzegwolf wel. Zo zie ik dat jij straks pijn krijgt aan je voet.
2: Houd me voor de gekke.
1: Hé, zit klein duimpje op je hoofd.
2: Hier. Auw.
1: Au. Oh, nee, toch niet.
2: Waarom overkomt mij dit dan toch altijd?
1: Pijn aan je voet. De voorspelling komt uit.
2: Is het echt een waarzegmeloen?
1: Zeg, zou ik tegen jou liegen?
2: Wat ziet er nog meer?
1: Kijk, één voorspelling kost precies een kruiwagen met eten.
2: Zoveel?
1: Nou, het is het waard. Want ik zie dat je deze dag rijker wordt dan je was.
2: En kunt je zien of ik mijn laarzen ooit terugkrijg?
1: Ogenblik. Ik zie dat jij in de toekomst niet meer op die sokken rondloopt.
2: Mooi zo. En word ik slim? Niet dat ik nu dom ben, hè, maar...
1: Voor de avond valt, weet jij meer dan de fakir.
2: Yippie! Leven mijn leven van zo dadelijk.
1: Ja, en dat allemaal voor dit gevulde boodschappenmandje. Zo.
2: Ja. Oh, je bent echt een goede vriend, hè. Ah, fakiertje. Straks ben ik rijk. En loop ik niet meer op deze sokken. En dan weet ik meer dan jij. De wolf heeft mijn toekomst voorspeld met deze waarzegmeloen.
3: De toekomst zie je niet in fruit. De wolf haalde een grapje uit.
2: Huh?
3: Ik wil niet onaardig doen, maar wat jij bent rijmt op meloen.
2: Zoen? Voetbalschoen? Oen? Ik ben geen oen. Waar is die wolf? Ik krijg hem wel.
1: Die reus is erachter gekomen dat ik een geintje heb uitgehaald.
4: Speciaal voor jou gebreid, om je op te vrolijken.
5: Ach, wat moet een draak met sokken. Een goudstuk voor wie mij aan het lachen krijgt.
2: Weten jullie waar de wolf is? Hij verdient straf.
5: Oh, waarom?
2: Zeg ik niet. Maar ik ben heel boos, hè?
4: Wil jij deze zelfgebreide drakensokken dan misschien?
2: Nou, lijkt me mijn maatje.
5: Hé, vertel nou wat de wolf heeft uitgehaald.
2: Ja, de wolf zei dat een waarzegmeloen is. En hij heeft mijn toekomst voorspeld voor een kruiwagen vol eten.
5: Een waarzegmeloen?
4: Hoe verzin je het?
5: Wat een goede grap. Kee, geef hem een dukaat uit de kist.
2: Omdat je me uitlaat.
4: Die drakensokken staan je heel goed.
2: Tjonge, nieuwe sokken, een dukaat. Hé, ik ben rijker dan ik was. En ik loop niet meer op mijn sokken. Dat heeft de wolf voorspeld.
4: Oh.
5: En dat zag hij in deze meloen.
2: De fakir zei dat niet kon, maar ik weet wel beter. Huh? Maar dat was de derde voorspelling. Alles wat de wolf zei, is echt waar geworden. Ik moet hem bedanken.
1: Als dit allemaal in mijn maag zit, is die reus mijn grapje lang vergeten.
5: Daar is hij! Ik mag eerst!
4: Maar ik wil mijn toekomst ook weten!
2: Hé, waar zeg wolf?
4: Oh, de ontevreden klant heeft me gevonden.
2: Hey.
4: En die boze vuurvlieg is er ook bij.
2: Hey, blijf staan!
4: Ja. Wegwezen!
5: Hey.
4: Want ze maken wolven gaan.
2: Blijf staan!
5: Oh. Hier blijven!
2: Waar zeg wolf?
4: Blijf staan, joh! Hey.
0: Nee, wolf. Het voelt niet fijn als je iets gemeens hebt gedaan. Zelfs al komt niemand erachter. Zo had de ezel eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Fabiaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids

naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Nou snap ik het, yes!
1: Ja, jij ook!
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

0: ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: We zijn er!

0: is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Hallo Kids Radio.
1: New truck, big light.

0: 1. Goodbye to you. Farewell.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show.
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Op 25 juli is het weer Zwarte Zaterdag. De dag dat de meeste gezinnen op vakantie gaan. Uren in de file, wat een luxe. Maar er blijven ook ontzettend veel gezinnen thuis. Geef kleur aan Zwarte Zaterdag. Bekijk de mogelijkheden op devakantiebank.nl.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Ik vind Kids Ja Joe superleuk. Groetjes, Kas.
1: On My Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Oceaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikale entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
3: Wauw.
2: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de wereld.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.
2: Kom, Jana, het is zover.
3: Ja, ik heb er zin in.
2: We

0: De les van vandaag. Een nette piraat eet bastaard als zijn schip proper verder vaart.
1: Hoppiet piraat.
0: Niks te maren, eerst schrobben, dan pas smullen.
1: Flauw hoor.
2: De wereld van Studio 100.

0: Hey luidjes, hier spreekt brandweerman Bill. Altijd paraat. Vandaag ga ik mijn vrienden Samson en Marie helpen.
1: Dag ploppertjes, het is hier veel te droog en daarom dansen we de regendans.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Artie Bartie.

0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: 잠깐만.
1: 비바보.
0: 똥비. 아.

De gouden raad van Piet Piraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.

0: Marianne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: of heel erg vlug.
1: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor attractiepark Toverland. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: morgenkie.
1: Yeah.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van papa en mama. Doei.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Adriaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikale entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

0: Heel schoon.
1: Dank u.
2: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
2: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was het niet blij.
2: Je was het kapot.
1: Maar men zag me leek niet.
2: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
2: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
3: Oh, pardon.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
0: Op 25 juli is het weer Zwarte Zaterdag. De dag dat de meeste gezinnen op vakantie gaan. Uren in de file. Wat een luxe. Maar er blijven ook ontzettend veel gezinnen thuis. Geef kleur aan Zwarte Zaterdag. Bekijk de mogelijkheden op devakantiebank.nl.
3: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Ook terug in de tijd, kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
3: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja! Luister dan elke schooldag

en van glitter en van snoep, alles van mij. Smoothies, slijm en eenhoorpoep, ja, ik wil slijm. Dat is super de bom. Doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan.

0: Door een roosje. Er waren eens lang geleden een koning en een koningin die al jaren verlangden naar een kindje. Totdat er een wonder gebeurde en er ook echt een prinsesje werd geboren.
1: We geven het grootste geboortefeest dat er ooit is geweest in het hele land. Nodig alle edelen uit en alle feeën.
0: De lakei begon onmiddellijk met het schrijven van de uitnodigingen. Alle edelen en 13 feeën.
2: 13? We kunnen de slechte vee toch niet uitnodigen?
0: En zo geschiedde.
1: Welkom, vrienden, en een speciaal hartelijk welkom voor de 12 goede feeën.
3: Wij kunnen u niet zeggen hoe gelukkig wij zijn met de geboorte van ons dochtertje.
4: Lieve koningin, wij zouden graag een wens voor haar uit willen spreken. Ik geef jou de gave van schoonheid.
2: En ik de gave van oprechtheid.
0: Zo ging het nog even verder, totdat de 12e vee aan de beurt was. Deze wilde net haar wens uitspreken toen het ijzig koud werd in de grote feestzaal. De kaarsen begonnen te flakkeren en de grote houten deuren vlogen met een klap open.
5: Hoe haal je het in je hoofd? Waarom ben ik niet uitgenodigd?
6: Wat gebeurt hier?
5: Het is jouw schuld dat ik hier niet ben uitgenodigd. Als bewijs van eeuwigdurende koningsliefde zal ik ook een wens uitspreken voor de kleine meid. Op de dag dat ze 16 jaar wordt, zal zij zich prikken aan een spinnenwiel en sterven!
6: Nee!
7: Grijp die vrouw!
0: De wachters sprongen naar de boze vee, maar waren te laat.
6: Wat moeten we nu doen?
4: De toverkracht van de slechte vee is veel sterker dan die van mij. Maar ik kan de toverspreuk wel veranderen. Lieve prinses, als jij je prikt aan een spinnenwiel, zul je niet sterven, maar je zult in een diepe slaap vallen. Zo diep dat je 100 jaar zult blijven slapen, wachtend op de kus van je ware liefde.
0: De volgende dag liet de koning alle spinnenwielen in het hele land verzamelen en verbranden.
1: Nu hoeven we nergens meer bang voor te zijn, liefste vrouw. Er zijn geen spinnenwielen meer in ons land.
0: Die avond ging de goede vee op pad samen met het prinsesje. Ze besloot voor de zekerheid naar een oud houthakkershuisje te gaan, diep in het bos, waar niemand haar zou kunnen vinden. Zo kon ze tot haar 16e verjaardag veilig opgroeien.
4: Ik moet een naam voor haar hebben. Een naam die niets te maken heeft met een prinses. Door een roosje wil ik je noemen en ik zal een goede tante voor je zijn.

0: Vele jaren gingen voorbij. Door een roosje leefde vrolijk en vrij in het bos met de goede vee. Het was vlak voor haar 16e verjaardag toen ze door het bos liep. Het bos was zo mooi en de bloemen roken zo heerlijk dat ze spontaan begon te zingen. In de buurt van de open plek was een prins aan het jagen. Hij hoorde het gezang en keek wie er zo'n prachtige stem had.
1: Wie ben jij?
2: Mijn naam is prins Jonathan en jij? Hoe heet jij?
1: Mijn tante noemt me Doornroosje.
2: Je naam is net zo mooi als jij.
0: Doornroosje begon te blozen. De prins vond haar het mooiste meisje dat hij ooit had gezien. Waarom was ze een boerenmeisje en geen prinses? Anders zou hij onmiddellijk met haar trouwen. Plotseling kwam de goede vee aangelopen.
3: Doornroosje, ik heb je toch geleerd dat je nooit met vreemden mag praten?
1: Wat kan het voor kwaad?
3: Het kan heel veel kwaad. Als jij eens wist waar sommige mensen toe in staat zijn.
0: De dag van Doornroosje's 16e verjaardag brak aan. De vee had zich voorgenomen om haar geen seconde uit het oog te verliezen. Maar helaas, de haan vergat te kraaien, zodat de goede vee nog diep lag te slapen toen Doornroosje allang wakker was.
1: Ik heb heerlijk geslapen. De vee slaapt nog. Dan kan ik mooi nog even snel het bos in om voor mijn verjaardag bloemen te halen.

0: Ondertussen was de prins verder gereisd. Hij had gedroomd van Doornroosje en was zo verschrikkelijk verliefd geworden dat hij besloten had terug te keren om haar te vragen om met hem te trouwen. Doornroosje was ondertussen steeds dieper en dieper het bos ingegaan.
1: Hé, wat staan daar voor prachtige bloemen? Hoe kan het dat ik die nooit eerder heb gezien? Wonderlijk, ze staan bij een huisje.
0: Al bloemen plukkend liep ze richting het huisje toen ze plotseling een oud vrouwtje zag die zat te spinnen met een spinnenwiel.
1: Dag mevrouw, wat bent u aan het doen?
2: Ik ben garen aan het spinnen, lieve kind.
1: Mag ik even kijken? Ik heb zoiets nog nooit gezien.
2: Dit is een spinnenwiel. Dat gebruiken we om wol tot garen te spinnen. Wil je het ook eens proberen?
1: Kan dat geen kwaad?
2: Natuurlijk niet. Ik ben er toch bij. Ik zorg dat je niets overkomt.
0: Toen Doornroosje haar hand uitstak naar het spinnenwiel, gebeurde dat wat 16 jaar geleden voorspeld was. Ze prikte zich en Doornroosje viel op de grond neer. De oude vrouw bleek niet minder dan de boze fee te zijn.
2: Dat zal ze leren om mij niet uit te nodigen.
0: Ondertussen was de goede fee wakker geworden en had het lege bed van Doornroosje gevonden. Ongerust ging ze op zoek en vond een slapend Doornroosje. Ze schrok hevig. De boze fee was haar toch voor geweest. Ze had niet kunnen voorkomen dat de verwensing uitkwam. Gelukkig had haar spreuk gewerkt en was alles en iedereen in en om het kasteel in een 100 jaar durende slaap gevallen. Ze besloot Doornroosje terug te toveren naar haar eigen torenkamer, waar ze die 100 jaar zou blijven slapen. De volgende ochtend stond prins Jonathan voor het huisje van de goede fee.
3: Doornroosje, het kan me niet schelen dat je geen prinses bent. Ik hou van je en ik wil je nooit meer kwijt. Trouw met mij!
0: De goede fee kwam verdrietig naar buiten en vertelde hem het treurige verhaal.
3: Betoverd? Ik wil haar zien en ik ga niet weg voor je me verteld hebt waar ik haar kan vinden.
4: Voor je eigen bestwil zeg ik niet waar ze is. Het zou je ondergang zijn.
3: En toch wil ik het weten.
4: Goed. Ik zie dat niets of niemand je nog weghoudt van Doornroosje. Maar besef wel dat waar je nu voor kiest ik niet meer ongedaan kan maken.
0: De goede fee legde hem uit waar het kasteel van Doornroosje was. En daar ging de prins. Hij gaf zijn paard de sporen op weg naar zijn Doornroosje. Eenmaal aangekomen in de tuinen van het kasteel, slaat ook voor hem het noodlot toe. In een flits veranderde de prins met paard en al. En daar stond hij, als standbeeld voor de komende 100 jaar, net als de anderen. Met dit verschil dat de goede fee ervoor had gezorgd dat prins Jonathan als eerste door de ochtendzon gewekt zou worden.

0: Vele jaren gingen voorbij en het kasteel raakte overwoekerd met doornstruiken. Vele ridders gingen naar het kasteel toe en probeerden met hun zwaarden de struiken weg te hakken. Maar er was er geen één die het lukte om de torenkamer te bereiken. Na 100 jaar werd prins Jonathan gewekt door de eerste zonnestralen. En nog steeds in volle vaart galoppeerde hij op de poort van het kasteel af. Maar nog voor zijn zwaard de doornen had geraakt...
1: Dat is vreemd. Alle doornstruiken verdwijnen.
0: En zo bereikte de prins de hoogste torenkamer. En daar lag Doornroosje. Hij boog zich voorover en kuste zachtjes haar lippen. Doornroosje sloeg haar ogen op en keek in die van Jonathan.
2: Goedemorgen. Wat doe jij hier? Ik geloof dat ik wel heel diep geslapen heb.
1: Jij bent nog steeds het mooiste meisje dat ik ooit gezien heb. Wil je met me trouwen?
2: Jonathan, ik vind je erg aardig, maar je overvalt me met je vraag. Daar zou ik graag nog een nachtje over willen slapen.
0: Het antwoord van Doornroosje was gelukkig ja. Het huwelijk werd het grootste feest dat ooit gevierd was in het land. En waar nog jaren later over werd gepraat.

zeg. Ik moet er zelf van gapen.

0: Sonisch.
1: Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

'smorgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline. En een

0: Ja, de baas zijn van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
4: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien bij Marissa en Stijn.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Radio is de allerleukste app van de hele wereld. Groetjes van Sofia.
1: On My Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool!

0: Het meisje met de zwavelstokjes. Het was hartje winter, oudejaarsavond. Overal heerste een vrolijke stemming. Tenminste, bijna overal. Want één klein meisje had heel wat minder geluk.
1: Wilt u misschien een zwavelstokje kopen?
2: Ach, ga toch weg, kind!
1: U misschien, mevrouw?
3: Ik heb haast. Kun je dat niet zien? Haast, haast, haast!
0: En zo ging het de hele dag. Dat arme meisje probeerde aan alle mensen een zwavelstokje te verkopen. Maar tot nu toe had ze er nog niet één verkocht.
1: Waarom wil niemand een zwavelstokje kopen?
0: Het meisje keek naar haar handen en zag dat ze blauw waren van de kou. Ook haar voetjes waren steenkoud en bloot. Haar sloffen waren weg. De een gestolen door een onverlaat en de ander verloren.
1: Ik heb het nog nooit zo koud gehad. Ik wil naar huis. Maar ik durf niet. Als papa ziet dat ik geen geld heb verdiend, wordt hij vast boos. Hij zal me slaan. Alle mensen zijn zo vrolijk. Ik wou dat ik ook zo blij kon zijn. Dat ik kon dansen en zingen. Dat de wereld naar me lachte. Alsof het altijd zomer was.
0: Ze liep door de drukke winkelstraat en zag hoe de mensen gehaast op weg waren naar huis. Naar hun warme kachels en tafels vol met eten.
4: Zeg, heb jij nog een lekkere kalkoen klaargemaakt voor vanavond?
5: Ach meid, ik heb er wel twee gebraden. Die man van mij die kan eten. Nou, die heeft er dan eentje niet genoeg.
4: Doe maar duur, schat.
5: Ach, het kost wat, maar dan heb je ook wel wat.
1: Het is niet eerlijk. Wij hebben helemaal niets te eten. Laat staan een kalkoen.
0: Het meisje liep langs een grote kraam vol met houtblokken. Ze lagen droog onder het afdak en beloofden een warm vuur.
6: Hier koopt u het warmste hout van de stad. Wil je warmte, dan wil je mijn hout. Dat vind ik pas goed.
2: Geef mij er maar een stuk of drie. Daar kom ik in elk geval de avond wel mee door.
6: Maar natuurlijk, beste man.
1: Onze kachel is al maanden niet meer aangeweest. Er is geen hout meer in onze schuur.
0: Toen het meisje zich omdraaide, zag ze een oude oma op een bankje zitten, samen met haar kleinzoon. Het kleine jongetje hield zijn oma stevig vast en knuffelde haar vol liefde.
7: Oma, bestaan engeltjes?
8: Natuurlijk, mijn jongen. De engeltjes wonen in de hemel en af en toe komen ze naar beneden om een beetje geluk te brengen.
7: Dan zijn ze vast ook bij mij geweest.
8: Is dat zo, mijn jongen?
7: Ja, want ik ben zo gelukkig met u.
0: Het jongetje pakte zijn oma nog iets steviger vast en gaf haar een dikke zoen op haar wang, terwijl het arme meisje zich omdraaide om verder te lopen.
1: Mijn oma is dood. Ik mis mijn oma. Als ik bij haar was, voelde ik me zo gelukkig. Ze was zo lief en zo zacht. Ze was de allerbeste oma van de hele wereld. Ze is nu vast een engel. Misschien komt ze ooit naar beneden om ons een beetje geluk te brengen.

0: Het werd langzaam donker op straat en de mensen zochten hun weg naar huis. De winkels in de grote straat sloten hun luiken en één voor één gingen alle lampen achter de vensters uit.
1: Wat moet ik nu doen? Het is al bijna donker en ik heb nog niet één zwavelstokje verkocht. Zo kan ik toch niet naar huis? Wat zal vader zeggen als hij het ziet?
0: Ze zag een steegje tussen twee huizen. Een plaats om even te schuilen voor de barre kou.
1: Misschien mag ik hier even zitten. Even een beetje rusten voordat ik weer verder ga. Het is zo koud.
0: Ze zat met haar schort vol zwavelstokjes op de grond en kroop dicht tegen de muur aan. Hier voelde ze de kille wind niet zo erg en er was ook niet zoveel lawaai.
1: Ik blijf even zitten, maar dan moet ik verder.
0: Er was helemaal niemand die had gezien dat het meisje daar was gaan zitten. Niemand die het opviel hoe alleen dit kind was. En niemand die ook maar één moment eraan had gedacht om haar te helpen. Inmiddels was het al behoorlijk donker geworden. En er was alleen een beetje licht van een verloren lantaarnpaal aan de straatkant in de steeg.
1: Misschien, heel misschien, kan ik één zwavelstokje afsteken om mijn handen te warmen. Een klein beetje warmte zou toch goed zijn?
0: Het meisje aarzelde. Ze vroeg zich af of er wel een stokje mocht ontbreken aan de bundel. Want vader zou ze zeker tellen als ze thuis kwam. Maar ze verlangde zo naar de warmte van het vlammetje dat ze vond dat ze geen andere keus had.
1: Eén stokje kan toch geen kwaad? Het is maar één stokje.
0: Ze pakte een stokje, streek het langs de stenen en daar verscheen een helder en warm vlammetje. Klein, maar zeker. En daar was het. Voor haar ogen verscheen een warme kachel. Het vuur was hoog en de warmte was heerlijk.
1: Wat mooi! En zo warm!
0: Maar voordat ze haar handen kon uitsteken om ze te warmen aan de dampende kachel, verdween het beeld weer en was het weer koud en leeg in het donkere steegje.
1: Nog een stokje. Ik moet nog een stokje afsteken.
0: Zonder na te denken pakte het meisje nog een stokje en streek het af langs de stenen. Terwijl het vlammetje tevoorschijn kwam, verscheen er een prachtig feestmaal. Een grote tafel vol lekkernijen met in het midden een grote kalkoen. Nog nooit in haar leven had het meisje zoveel eten gezien, zoveel lekkers. Ze kon het eten bijna proeven.
1: Wat een mooie tafel. Zoveel eten. Genoeg voor iedereen.
0: Het meisje wilde opstaan en het eten pakken van de tafel. Maar op dat moment verdween het vlammetje. En met het vlammetje verdween ook de tafel met eten.
1: Ik heb nog nooit zoveel eten gezien. Ik moet gewoon nog een stokje afsteken. Wat vader er ook van vindt. Het moet gewoon.

0: Zo snel als ze kon, pakte ze nog een zwavelstokje. En terwijl ze het afstreek, verscheen het helderste vlammetje dat ze ooit had gezien. Te midden van het vlammetje verscheen de prachtigste kerstboom die er ooit was geweest. Voorzichtig stegen de lichtjes op om als sterren de hemel te tooien. Ze zag een vallende ster en ze moest denken aan wat oma altijd zei.
1: Een vallende ster. Een ziel gaat op reis. Naar hemelse vrede. Naar Gods paradijs.
0: De vallende ster werd steeds feller en vlak voor het meisje stond haar lieve oma. Ze reikte haar beide armen uit naar het meisje.
1: Oma, daar bent u.
2: Mijn lieve kind, ik kom je halen.
1: Ik heb je zo gemist, oma.
2: Kom maar bij mij. Kom in mijn armen.
1: Ik wil bij u blijven, voor altijd dicht bij u.
2: Wij gaan op reis, naar de hemelse vrede. Samen naar Gods paradijs. Ik breng jou een beetje geluk. En wij blijven voor altijd samen.
1: O, oma.
0: In de armen van haar oma zweefde het meisje steeds hoger en hoger naar de hemel. En helemaal bovenaan veranderde ze in een heldere ster. De helderste ster die je ooit hebt gezien. De volgende morgen toen de zon opkwam en de mensen weer de straat op gingen, was er een politieagent die het meisje vond. Koud en overleden. Hij blies op zijn fluit en alle mensen kwamen naar hem toe.
3: Ja, als ik dat geweten had, had ik natuurlijk wel een zwavelstokje van dat kind gekocht.
4: Oh, wat vreselijk.
5: Oh nee, waarom toch?
0: Net op dat moment liep er een jongetje langs met zijn oma.
6: Oma, is zij nu ook een engeltje?
7: Zeker, jongen. En ze straalt nu als de helderste ster aan de hemel. Dat weet ik zeker.
0: En dat was waar. Het meisje staat aan de hemel als de helderste ster die er is. Kijk 's nachts maar eens naar buiten. Misschien vind je haar wel. Als je heel goed kijkt.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
4: Met een kruis.

ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

de deur. Niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden.

De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Mariette wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: music for everybody to know what you had.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Hallo.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg?
2: Ja, ik hoop niet dat
1: het
2: toch
1: wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
2: Een feestje.
1: Jongens, meisjes.
3: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
3: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag ploppertjes, het is...

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer...

0: Nope, Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: op de Veluwe.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Deze radio is geweldig. Ik luister er elke ochtend naar en het is geweldig om te horen. Ga zo door.
1: On My Soul van Bruno Mars is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Superhit.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geitjes! Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
4: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo! We zien we maar eens aan.
7: Is Hallo Kids Radio.
8: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

It's

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.